0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
6: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
5: Mmm, zalig, hè?
6: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
5: Kom hier, hè. Dat ik u eens knuffel.
4: Happy bathroom to you. Een nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2,026 korting en een Magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.

0: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Voor de kust van Oman is vannacht een aanval gemeld op een vrachtschip. Het werd geraakt door een onbekend projectiel. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. Ook vorige nacht en het voorbije weekend werden er gelijkaardige incidenten gemeld. Het gaat vaak om aanvallen van het Iraanse leger op schepen die afwijken van de opgelegde route door de straat van Hormuz. Opvallend, gisteren beweerde de Amerikaanse president Trump nog dat er opnieuw onderhandeld zou worden tussen Iran en de VS over een staakt het vuren. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht nablussen of blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd vanwege de hevige bosbranden in de regio. Het werd zwaar getroffen door de branden. Meer dan 180 huizen gingen in vlammen op. En door de ravage kwamen ook de granaten aan de oppervlakte. Toen de natuurbrand door het dorp trok, werden af en toe explosies gehoord. De brandweer dacht eerst dat het om gasexplosies ging, maar mogelijk ging het dus ook om granaatontploffingen. De munitie is intussen verzameld en zal onschadelijk gemaakt worden. En nog in Frankrijk, in Jeumont, vlakbij de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. En na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden met ook nog kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio 2 Relax Live.

horen dus nog niet. Je kijkt om en je hebt dochters. Je weet niet wat je ziet.

ik ben zelf een kampioen. In verdwalen in het leven, dus wat de mama zegt.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
6: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer.
7: Dat is echt een feest.
8: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
7: Oké. Okay.
9: Happy bathroom to you.
5: Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.

0: Het is 4 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Voor de kust van Oman is vannacht een aanval gemeld op een vrachtschip. Het werd geraakt door een onbekend projectiel. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. Ook vorige nacht en het voorbije weekend werden er gelijkaardige incidenten gemeld. Het gaat vaak om aanvallen van het Iraanse leger op schepen die afwijken van de opgelegde route door de straat van Hormuz. Opvallend, gisteren beweerde de Amerikaanse president Trump nog dat er opnieuw onderhandeld zou worden tussen Iran en de VS over een staakt het vuren. De Nederlandse brandweer heeft de hele nacht nog moeten blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak gisteren een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In het oosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen bij een bombardement van het Russische leger op de stad Sumy. Bij de aanval vielen ook verschillende gewonden. Er werden ook verschillende gebouwen geraakt, maar het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en ligt vaak onder vuur. Daarbij vallen ook regelmatig burgerslachtoffers. En in Frankrijk, in Jeumont, vlakbij de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. En dan nog het weer, lokale kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Vijf uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In een natuurgebied in Nederlands Noord-Limburg is de brandweer nog altijd aan het blussen. Er brak gisteren een grote natuurbrand uit en er is intussen al meer dan 100 hectare verwoest. Een camping in de buurt werd gisteren ontruimd, huizen worden niet bedreigd. 250 tot 300 brandweerlieden hebben de hele nacht staan blussen. En dat gebeurde in lastige omstandigheden, zegt Jeroen Rijgaard.
1: Ze moeten het ook doen zonder blushelikopters momenteel, want die kunnen niet vliegen 's nachts. Het is te gevaarlijk om op die manier operaties uit te voeren, dus zal het allemaal van op de grond moeten gebeuren. Er zijn ook heel wat speciale voertuigen naar hier gekomen om eigenlijk de kleinste stukjes in het bos die moeilijk bereikbaar zijn, ook door de zandgrond, toch te kunnen bereiken en zo door te blussen. Echt uitbreiden doet de brand niet, maar onder controle is hij ook niet.
0: Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Jumont, net over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was hij met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve. Hij sprong daarvan een klif in het water, kwam vast te zitten en raakte niet meer boven. Op de plek van het ongeval is zwemmen verboden. In Vlaanderen is vorig jaar ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA heeft opgevraagd bij bevoegd minister Broens. De ontbossing gebeurde vooral in Limburg, het meest dan nog in Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Wanneer een boskap illegaal blijkt, wordt een proces verbaal opgesteld en moeten er opnieuw bomen geplant worden. Andy Pieters pleit ervoor om dat goed op te volgen. Op de E17, ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen, zijn wegwerkzaamheden begonnen. Er komt een nieuwe asfaltlaag op de weg naar Kortrijk. En dat kan verkeershinder veroorzaken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
2: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over twee versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs één versmalde.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadrice in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Zelf zegt ze dat ze opstapt om persoonlijke redenen. Ze schrijft op Facebook nog dat ze veel bereikt heeft. Zo is de levering van Amerikaanse wapens opgevoerd en kon ze de steun van de VS behouden. Volgens Oekraïense media loopt er een onderzoek naar haar voor wangedrag. De ambassadeursjob in de VS is erg belangrijk. Oekraïne is afhankelijk van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag met kans op onweer. Temperaturen tot 34 graden. De komende dagen wordt het minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. De brand is ook nog niet onder controle. 250 tot 300 brandweermensen zijn het vuur op dit moment aan het bestrijden. Er is intussen al 100 hectare natuur verwoest, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
4: Het is een groter gebied dan gisteren. Vannacht heeft het zich echt wel uitgebreid, het gebied waar de brand woedt. Op het moment staat 100 hectare in brand. Dat staat gelijk aan een vierkante kilometer. Daarvoor zijn brandweerlieden uit het hele land opgeroepen om de Limburgse brandweer te ondersteunen. En dat gaat in totaal met alles wat is afgelost, zulke dingen, gaat dat om echt tientallen voertuigen.
3: Over de oorzaak van de brand in Noord-Limburg is nog niets geweten. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in een steengroeve net over de Franse grens. Hij was volgens Franse media met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve in Jeumont, vlakbij Henegouwen. Toen hij daar van een klif sprong, kwam hij vast te zitten onder water. De brandweer haalde hem eruit, maar hij kon niet meer gereanimeerd worden. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. Op de E17 in Zwijnaarden bij Gent zijn er werken begonnen ter hoogte van de verkeerswisselaar. Er komt een nieuwe asfaltlaag richting Kortrijk. En dat kan de volgende dagen extra verkeershinder veroorzaken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
5: Om die werken te kunnen uitvoeren, zou het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
3: In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid het dodental na de aardbevingen van eind juni bijgesteld naar 6.125. Bij een vorige balans was nog sprake van zeker 5.500 doden. Bij de ramp in Venezuela raakten ook duizenden mensen gewond. De schade na de bevingen wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos geworden zijn en er blijven nog veel vermisten. De schattingen daarover lopen uiteen. Mogelijk zijn het er nog 10.000. Eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of overal alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet.

0: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vannacht is de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland fel uitgebreid. De ouders van meer dan 1 miljoen kinderen verliezen de schoolbonus en 25 Amerikaanse staten vechten de nieuwe invoerheffingen van president Trump aan voor de rechter. De brand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. Het vuur brak gisteren rond de middag uit in een natuurgebied niet ver van de Duitse grens. Brandweermensen uit heel Nederland helpen intussen al mee, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: Het is een groter gebied dan gisteren. Vannacht heeft het zich echt al uitgebreid, het gebied waar de brand woedt. Op het moment staat 100 hectare in brand. Dat staat gelijk aan een vierkante kilometer. Daarvoor zijn brandweerlieden uit het hele land opgeroepen om de Limburgse brandweer te ondersteunen. En dat gaat in totaal om echt tientallen voertuigen.
0: De wind en de hitte hebben de brand aangewakkerd, maar de oorzaak is nog niet bekend. 1,1 miljoen schoolkinderen in Vlaanderen krijgen geen schoolbonus meer, schrijft de Tijd. Vorig jaar kregen nog meer dan 1,5 miljoen kinderen de bonus, nu maar goed 500.000 meer. De Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt. Dat is extra geld voor gezinnen met een laag inkomen. De schoolbonus wordt normaal gezien deze week uitgekeerd en gaat van €23 voor jonge kinderen tot ruim €69 voor oudere schoolgaande kinderen tot 25 jaar. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in een steengroeve in Noord-Frankrijk. Hij was volgens Franse media met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve in Jeumont, vlakbij Henegouwen. Toen hij daar van een klif sprong, kwam hij niet meer boven water. De brandweer haalde hem eruit, maar hij kon niet meer gereanimeerd worden. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Vlaamse overheid trekt ruim €1 miljoen uit om 4 oorlogskerkhoven in en rond Ieper te restaureren. Vooral de muren rond de kerkhoven zijn op verschillende plaatsen in verval geraakt. Steve Maartens van de New Ypres League, een organisatie die de herinnering aan de gesneuvelde soldaten levend wil houden, vindt het belangrijk dat de begraafplaatsen er netjes bij liggen.
2: Al die begraafplaatsen zijn meer dan 100 jaar oud van de Eerste Wereldoorlog. Dus die beginnen toch hier en daar wat slijtage te vertonen. En hebben dus allemaal, of dat nu gaat om de Commonwealth, de Franse, de Duitse, de Belgische, die hebben allemaal uiteindelijk wat renovatie nodig op tijd daar stond. Het belang van alle renovatiewerken natuurlijk aan de begraafplaatsen is voor de toekomstige generaties de herdenking en de herdenkingscultuur kunnen in stand houden.
0: Zo'n 25 Amerikaanse staten dagen president Trump voor de rechter wegens de nieuwe invoerheffingen die hij vorige maand aankondigde. Die heffingen zijn gericht tegen een 60-tal handelspartners, waarbij ook de Europese Unie. Maar daar is geen wettelijke basis voor, zeggen de staten. Meer uitleg van Steven de Kranen in Washington.
3: Met een klacht bij de rechtbank voor internationale handel in New York willen 25 Amerikaanse staten, waaronder Californië, Minnesota en Pennsylvania, de invoertarieven van president Trump laten schrappen. Ze hopen dat de invoertarieven van 10% tot 12% daarmee ongeldig worden verklaard. De tarieven zijn voorlopig ook nog van toepassing op producten uit de Europese Unie, waardoor die voor de Amerikaanse consument duurder zijn. De 25 staten zeggen dat president Trump zijn macht misbruikt en de tarieven vooral gebruikt om eerdere, door het Hoge Rechtshof al afgewezen tarieven, opnieuw in te voeren. De regering Trump verdedigt de maatregel dan weer en meent dat de tarieven nodig zijn tegen dwangarbeid en oneerlijke handel.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadrice in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens Oekraïense media voert het anticorruptiebureau een onderzoek naar haar. Zelf zegt ze dat ze vertrokken is om persoonlijke redenen. De ambassadeursjob in de VS is erg belangrijk. Oekraïne is afhankelijk van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. En in die oorlog heeft Oekraïne afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Russische opslagplaatsen. In de buurt van Sint-Petersburg werd een gebouw van Wildberries geraakt. Dat is het grootste e-commerce bedrijf van het land. Er is brand ontstaan en mensen zijn er geëvacueerd. Ook bij Moskou zou een opslagplaats geraakt zijn. De voorbije weken viel Oekraïne al zeker 10 opslagplaatsen van Wildberries aan. Volgens Oekraïne is het bedrijf essentieel geworden voor de bevoorrading van het Russische leger aan het front. Het is eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel en dan nog 26 graden in het centrum. Dit nieuws begon in Nederland, waar de natuurbrand in Noord-Limburg de voorbije nacht fel uitgebreid is. Er helpen brandweermensen uit heel Nederland mee. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

dit liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De ouders van meer dan 1 miljoen kinderen verliezen de Vlaamse schoolbonus. Vannacht is de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland fel uitgebreid. En 25 Amerikaanse staten vechten de nieuwe invoerheffingen van president Trump aan voor de rechter. De ouders van 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen geen schoolbonus meer, schrijft de Tijd. De Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt. Dat is extra geld voor gezinnen met een laag inkomen. Daardoor wordt nog maar voor ruim 500.000 kinderen een schoolbonus uitbetaald, in plaats van 1,6 miljoen vorig jaar. De schoolbonus komt normaal deze week op de rekening en gaat van 23 euro voor jonge kinderen tot 69 euro voor oudere kinderen tot 25 jaar. De Gezinsbond betreurt de besparing, zegt woordvoerder Lien Swinnen.
4: Wij als Gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die schoolbonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt. Omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
3: De jeugdhulp heeft nog altijd te weinig opvangplaatsen en daardoor worden kinderen noodgedwongen in een ziekenhuis opgenomen. Vorig jaar waren dat 167 kinderen tegenover 120 het jaar ervoor. Parlementslid Egbert Lachaert van Anders vroeg de cijfers op. Die kinderen zijn niet ziek, maar ze moeten voor hun eigen veiligheid in een ziekenhuis verblijven. Het zijn vooral kinderen jonger dan 2 jaar. Ze worden niet begeleid zoals het hoort en het is onduidelijk wat er na hun verblijf in het ziekenhuis met hen gebeurt, zegt Egbert Lachaert nog. De Vlaamse overheid trekt ruim 1 miljoen euro uit om 4 oorlogskerkhoven in en rond Ieper te restaureren. En de commissie die de militaire begraafplaatsen van het Britse gemenebest onderhoudt, doet daar nog 600.000 euro bij. Vooral de muren rond de kerkhoven zijn op verschillende plaatsen in verval geraakt. Steve Maartens van de New Ypres League, die de herinnering aan de gesneuvelde soldaten levend wil houden, vindt het belangrijk dat de begraafplaatsen er netjes bij liggen.
5: Al die begraafplaatsen zijn meer dan 100 jaar oud van de Eerste Wereldoorlog. Dus die beginnen toch hier en daar wat slijtage te vertonen. En hebben dus allemaal, of dat nu gaat om de Commonwealth, de Franse, de Duitse, de Belgische, die hebben allemaal uiteindelijk wat renovatie nodig op tijd daar stond. Het belang van alle renovatiewerken natuurlijk aan de begraafplaatsen is voor de toekomstige generaties de herdenking en de herdenkingscultuur kunnen in stand houden.
3: De brand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. Het vuur brak gisteren rond de middag uit in een natuurgebied niet ver van de Duitse grens. Brandweermensen uit heel Nederland helpen intussen meeblussen. Er is nu al 100 hectare natuur verwoest, vertelt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
6: Het is inderdaad vannacht uitgebreid. Op dit moment is het wel stabiel en zijn we vooral in afwachting van ondersteuning van de helikopters van Defensie. Wel is de ring uitgebreid, zeg maar, van het NL Alert dat het gebied wat groter is, omdat de wind eigenlijk een beetje onvoorspelbaar is en de rook op meerdere plekken eigenlijk wel te ruiken is en waar te nemen is.
3: Zo'n 25 Amerikaanse staten dagen president Trump voor de rechter wegens de nieuwe invoerheffingen die hij vorige maand aankondigde. Die heffingen zijn gericht tegen een 60-tal handelspartners, waarbij ook de Europese Unie. Maar daar is geen wettelijke basis voor, zeggen de staten. Meer uitleg van Steven de Kranen in Washington.
7: Met een klacht bij de rechtbank voor internationale handel in New York willen 25 Amerikaanse staten, waaronder Californië, Minnesota en Pennsylvania, de invoertarieven van president Trump laten schrappen. Ze hopen dat de invoertarieven van 10% tot 12% daarmee ongeldig worden verklaard. De tarieven zijn voorlopig ook nog van toepassing op producten uit de Europese Unie, waardoor die voor de Amerikaanse consument duurder zijn. De 25 staten zeggen dat president Trump zijn macht misbruikt en de tarieven vooral gebruikt om eerdere, door het Hoge Rechtshof al afgewezen tarieven, opnieuw in te voeren. De regering Trump verdedigt de maatregel dan weer en meent dat de tarieven nodig zijn tegen dwangarbeid en oneerlijke handel.
3: Straks vergaderen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. Die Spaanse stad op het Afrikaanse vasteland werd vorige week overrompeld door tienduizenden migranten uit Marokko. Voor ons land neemt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid deel aan de vergadering. Zij pleit voor een betere bescherming van de Europese buitengrenzen.
8: Ik hoor sommigen dan zeggen van ja, willen jullie dan een Fort Europa? Wel, ik heb liever een versterkte burcht dan eentje waar de toegangspoorten lek van zijn. Dus buitengrenzen beter beschermen. En twee, we moeten ook absoluut het verdienmodel van mensensmokkelaars gaan doorbreken. En dat kan alleen maar door te zeggen dat illegale grensoverschrijdingen, dat die niet beloond mogen worden met een verblijfsrecht.
3: Oekraïne heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Russische opslagplaatsen. In de buurt van Sint-Petersburg werd een gebouw van Wildberries geraakt. Dat is de grootste online verkoopwebsite in Rusland. Er is brand ontstaan en er zijn mensen geëvacueerd. Ook bij Moskou zou een opslagplaats geraakt zijn. De voorbije weken viel Oekraïne al zeker 10 opslagplaatsen van Wildberries aan. Veel gewone Russen bestellen pakjes bij het bedrijf. Maar volgens Oekraïne laat ook het Russische leger belangrijke voorraden voor de oorlog via Wildberries leveren. Eerst vrij zonnig na de middag, meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel en dan nog 26 graden in het centrum. Vooraan zat de schoolbonus, een bedrag dat sommige ouders krijgen bovenop de kinderbijslag. Dit jaar komen nog maar 500.000 schoolgaande kinderen in aanmerking voor dat financiële extraatje. In plaats van 1,6 miljoen vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Veel ouders met schoolgaande kinderen krijgen deze week geen Vlaamse schoolbonus meer uitbetaald. Dat financiële extraatje tussen 23 en 69 euro wordt enkele weken voor het nieuwe schooljaar gestort. Vorig jaar kwamen er nog 1,6 miljoen kinderen in aanmerking. Nu zijn dat er nog maar een goede 500.000. Dat zijn alleen nog kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De gezinsbond is er niet blij mee, zegt Lien Swinne.
4: Wij als gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die schoolbonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt. Omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
3: De Vlaamse regering bespaart zo'n 50 miljoen euro met de maatregel. De jeugdhulp heeft nog altijd te weinig opvangplaatsen en daardoor worden kinderen noodgedwongen in een ziekenhuis opgenomen. Vorig jaar waren dat er 167 tegenover 120 het jaar ervoor. Parlementslid Egbert Lachaert van Anders vroeg de cijfers op. Die kinderen zijn niet ziek, maar ze moeten voor hun eigen veiligheid in een ziekenhuis verblijven. Het zijn vooral kinderen jonger dan 2 jaar en ze worden niet begeleid zoals het hoort, zegt Egbert Lachaert.
5: Die ziekenhuisopvang, dat is echt een noodsituatie waar jeugdrechters naar grijpen. Ja, omdat er gewoon geen andere oplossing is. En dan zijn we wel zeker dat die kindjes medisch goed opgevolgd worden. Maar dat is natuurlijk niet wat dat je wil voor een peuter van 0 tot 2 jaar. Ja, die heeft hechting nodig, die heeft een vaste band nodig, een vaste omgeving.
3: De natuurbrand in de Nederlandse provincie Noord-Limburg is in de loop van de nacht nog veel groter geworden. 1 vierkante kilometer is intussen afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Uit heel Nederland komen brandweermensen helpen om te blussen. Over een uur vergaderen Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. Die Spaanse stad op het Afrikaanse vasteland werd vorige week overrompeld door tienduizenden migranten uit Marokko. Spanje kreeg daarna veel kritiek van sommige Europese landen, omdat de overheid te weinig gedaan zou hebben om de migranten tegen te houden. Onze premier Bart De Wever toont begrip voor Spanje, maar pleit wel voor een betere bescherming van de Europese buitengrenzen.
6: Dat is natuurlijk een jammere zaak. We moeten denk ik tot op de bodem uitspieten wat er precies gebeurd is. Want er is heel veel tegenspraak. De Spaanse collega voelt zich erg aangevallen. Ik heb daar enige empathie voor. Maar het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is. En dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Dat is bijzonder nefast.
3: Opnieuw een warme dag, temperaturen op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag komen er buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de haven van Antwerpen is de nieuwe hoogspanningslijn Brabo voorgesteld. Het elektriciteitsnet wordt ermee verbeterd over de grens van België en Nederland heen. Dat is belangrijk voor de haven, want daar zal de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen. Valérie De Looze van Elia, het Belgische hoogspanningsnet beheert.
1: We hebben 2 doelstellingen met het project. Enerzijds het versterken van de elektriciteit rondom de haven van Antwerpen en anderzijds het versterken van de interconnectie met Nederland, zodanig dat we deel uit kunnen maken van een sterk Europees net. Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie. Dat is het omzetten van processen, dus het afstappen van fossiele brandstoffen, processen omzetten en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
0: Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft Nieuwsblad. Er wordt alsmaar vaker aangifte gedaan van stalking, de voorbije jaren 1/3 meer. En bijna de helft van de aangiftes gaat over geweld binnen de familie. Volgens N-VA-kamerlid Sophie de Wit moet er meer uitgelegd worden waarom een zaak geseponeerd wordt.
2: Vaak is het om technische redenen, dat wil zeggen dat er geen bewijs is of dat de dader onbekend is. Maar in heel veel dossiers gaat het ook om opportuniteitsredenen. Soms is het natuurlijk ook zo dat men al bemiddeld heeft of al bepaalde maatregelen heeft opgelegd, zoals een omgangsverbod of een contactverbod. Maar dat weten we niet en dat zien we ook niet. En het lijkt mij wel belangrijk dat we dat wel weten om te kijken waar het beleid eventueel nog kan bijsturen.
0: De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland dreigt nog groter te worden. Sinds gistermiddag is de brandweer al bezig, maar de omstandigheden zijn erg lastig, vertelt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
3: Het gaat niet helemaal goed, althans de wind speelt parten op dit moment. Dat betekent dat het gebied mogelijk zou gaan uitbreiden weer een andere kant op. En dus is de inzet van de blushelies van grote en bittere noodzaak. Het begint op te warmen en dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt ook snel weer vervliegt.
0: Vanmorgen was al 1 vierkante kilometer van een natuurgebied afgebrand. Een medewerker van Natuurpunt heeft afgelopen weekend theelichtjes gevonden in een bos in Kiewit in Limburg. De theelichtjes stonden klaar bij een opdracht voor een bosspel. Dat is nu totaal onverantwoord, zegt Erik Goossens van Natuurpunt.
4: Een van onze vrijwilligers, de conservator van het natuurgebied Kiewit, heeft eigenlijk in het afgesloten stuk zelfs een soort bosspel gevonden. Dat waren dan kaarsjes die dan de deelnemers met een waterpistool moesten blijkbaar uit de oven. Ja, in deze droge tijden zijn natuurlijk geen goed idee. Je moet daarom niet altijd moedwillig zijn, maar deze tijden is beter met water te spelen dan met vuur, denk ik.
0: Opnieuw een warme dag op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het recreatiedomein Hofstade in Vlaams-Brabant is de strandzone afgesloten omdat er blauwalgen in het water gevonden zijn. Dat meldt Uitwatersport Vlaanderen. Die verwacht wel dat de vijver snel weer open zal mogen. Blauwalgen ontwikkelen zich goed bij warm en droog weer. Ze zijn te herkennen aan de groene sluier of vlokken in het water. We kunnen er al bij huidcontact ziek van worden en in sommige gevallen kan dat ernstig zijn. In de haven van Antwerpen is de nieuwe hoogspanningslijn Brabo voorgesteld. Het elektriciteitsnet wordt ermee verbeterd over de grens van België en Nederland heen. Dat is belangrijk voor de haven, want daar zal de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen, zegt Valerie Dalloze van netbeheerder Elia.
1: We merken vandaag in onze voorspellingen en in onze contacten met de industrie dat zij in de haven van Antwerpen voorzien om het verbruik met 50% te doen stijgen tegen 2032 en zelfs te verdubbelen tegen 2050. Dus door een sterk geïnterconnecteerd Europees netwerk te maken, kan je dus beroep doen op goedkope energiebronnen in andere landen. Je kan beroep doen op je buren in geval van een probleem in jouw eigen land.
0: Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Als maar meer mensen gaan voor stalking naar de politie. N-VA-kamerlid Sophie de Wit denkt dat slachtoffers nu wellicht sneller de stap durven te zetten, maar wat er daarna gebeurt is ook belangrijk, zegt ze.
2: We moeten ervoor zorgen dat een slachtoffer zich veilig genoeg voelt om inderdaad ook aangifte te gaan doen. En dan is het natuurlijk geen goed nieuws dat er zoveel geseponeerd wordt. Want ja, slachtoffers willen natuurlijk wel, als ze een klacht indienen, daarin ook gehoord worden en ook een gevolg zien.
0: Benzine of diesel tanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter Super 95 gaat er 9 cent van de maximumprijs af. Voor diesel bijna 8 cent. Voor een gewone gezinsauto kan dat 4 of 5 euro schelen op een volle tank. Twee jongeren zijn gisteren door de bliksem geraakt tijdens een trektocht in de Franse Pyreneeën. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. Een jongeman van 21 raakte ook gewond. Ze liggen nu allebei in het ziekenhuis. De twee hoorden bij een groep wandelaars die verrast werd door een onweersbui. Het wordt opnieuw een warme dag op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten van het land. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Ontspannen met de beste muziek.
4: Altijd en overal op 40.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de haven van Antwerpen is een belangrijk verbeterd elektriciteitsnet in gebruik genomen. En de brandweer in Nederland probeert met man en macht de natuurbrand in Noord-Limburg onder controle te krijgen. In de haven van Antwerpen is het Brabo-project geopend. De afgelopen 10 jaar is er gewerkt aan een sterker elektriciteitsnet en er is ook een verbinding gelegd met het Nederlandse stroomnet. Premier Bart De Wever en de Nederlandse minister-president Rob Jette waren bij de opening aanwezig. Een verslag van Peter De Kroebelen.
1: Stel dat het bij ons niet waait, kan windenergie van op de Noordzee of vanuit Nederland handig zijn, of omgekeerd. Dit project is nodig omdat fossiele brandstoffen in de haven verdwijnen. Valerie Daloze van Elia, dat het hoogspanningsnet beheert.
2: Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie, dus het afstappen van fossiele brandstoffen en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
1: De hele investering maakt premier Bart De Wever blij.
3: 10 jaar aan gewerkt. 300 miljoen geïnvesteerd. Dat is de tweede haven van Europa, maar maritiem industrieel het grootste complex van de wereld. We zouden dat ook graag blijven. En dus we moeten ons voorbereiden op de toekomst.
1: Het is van belang om geopolitiek onafhankelijk te zijn. Minister-president van Nederland, Rob Jette.
4: Daar is de afgelopen jaren keer op keer een hele harde les op geleerd door de oorlogen in Oekraïne en Iran. En als we willen dat die haven van Antwerpen, de haven van Rotterdam, de North Seaports, de beste havens van Europa en de wereld blijven, dan moeten we onze energieafhankelijkheid afbouwen.
1: Elektriciteit lijkt het nieuwe goud.
0: Het parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar een huis in deelgemeente Sint-Pieters. Daar vonden ze een vrouw van 30 en een man van 34. Alle hulp kwam te laat. Het lab en een wetsdokter zijn ter plaatse gegaan om voor de eerste vaststellingen. De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. In het recreatiedomein Hofstade in Vlaams-Brabant is de strandzone afgesloten omdat er blauwalgen in het water gevonden zijn. Er zijn momenteel overal in Vlaanderen veel blauwalgen door het droge en warme weer. Blauwalgen zijn te herkennen aan de groene sluier of vlokken in het water. We kunnen er al bij huidcontact ziek van worden. Uitbatersport Vlaanderen verwacht wel dat de vijver in Hofstade snel weer open zal mogen. In Antwerpen is dit weekend een man van het bekende Brabo-standbeeld gevallen op de Grote Markt. De man van 22 was er midden in de nacht opgeklommen, maar toen liep het mis. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Wouter Bruins van de politie doet het verhaal.
5: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland. Ja, ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Dus we raden het iedereen af om zo'n stunt tafereelen uit te halen.
0: Benzine of dieseltanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter Super 95 gaat er 9 cent van de maximumprijs af. Voor diesel bijna 8 cent. Voor een gewone gezinsauto kan dat 4 à 5 euro schelen op een volle tank. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Gisterenmiddag stond 20 hectare in brand. Vanmorgen was al 100 hectare verwoest. Jeroen Rijgaard is ter plaatse. Hoe verloopt het daar?
6: Wel, de brand is in elk geval nog niet geblust. Integendeel, gisteravond vertelden we dat het misschien nog 6 à 8 uur zou duren. Maar het is vannacht de andere kant opgegaan. Ik heb bij mij Bart Cox hier van de veiligheidsregio. Ja, een laatste stand van zaken. Hoe is het momenteel?
7: Ja, laatste stand van zaken is dat we vannacht inderdaad heeft het vuur behoorlijk opgeluid. Het was eerst zo'n 21 vierkante meter. Dat was vanochtend 100 vierkante meter. Dat komt ook mede door de wind, door de weersomstandigheden. De wind is flink aangewakkerd vannacht, waardoor je ook snellere verspreiding krijgt van het vuur.
6: Ja, is de situatie dan nu nog moeilijker dan gisteren op dit moment?
7: Nou, we hebben vooral te maken met een groter gebied wat we moeten blussen. En we proberen uiteraard de stoplijnen in stand te houden.
6: Hebben jullie enig zicht op wanneer de toestand dan wel onder controle kan zijn en wat dat ook betekent onder controle?
7: Nee, we hebben nog geen zicht wanneer de brand onder controle is. We moeten echt zeker weten tot het niet overstaat naar andere gebieden.
6: Worden er huizen bedreigd?
7: Nee, er worden geen huizen bedreigd. Er zijn wel 2 dorpen in het noorden. Die hebben een NL-alert ontvangen waarin ze verzocht worden als ze last hebben van de rook om de ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.
6: En wat we ook nog weten is dat één camping op dit moment nog steeds geëvacueerd blijft en de mensen dus nog niet terug kunnen naar hun caravans. Dat is de laatste stand van zaken hier vanuit Venray.
0: Dankjewel. In de buurt van de Griekse hoofdstad Athene lijken de bosbranden na vier nachten grotendeels onder controle. Er is een gebied van zo'n 133 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, is de situatie opnieuw onder controle. De Belgische militairen die er gingen helpen, keren vandaag terug. In de Amerikaanse staat Washington woeden er nog altijd 20 grote branden, vooral rond de stad Spokane. Daar heeft de politie een man van 37 gearresteerd die verdacht wordt van brandstichting. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maxima tussen 28 graden aan zee en 33 in het binnenland. Vanavond trekken de buien weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. Donderdag nog een paar graden minder. Vooraan zat de opening van Brabo, een groot project om de elektriciteit te verbeteren in de haven van Antwerpen. Belangrijk om de toekomst van de industrie daar te verzekeren. En er zal nu ook stroom uitgewisseld kunnen worden met Nederland. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

En zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In de haven van Antwerpen is een belangrijk verbeterd elektriciteitsnet in gebruik genomen. En de brandweer in Nederland probeert met man en macht om de natuurbrand in Noord-Limburg in te dammen. In de haven van Antwerpen is het Brabo-project geopend. De afgelopen 10 jaar is er gewerkt aan een sterker elektriciteitsnet en er is ook een verbinding gelegd met het Nederlandse stroomnet. Premier Bart De Wever en de Nederlandse minister-president Rob Jette waren bij die opening aanwezig. Een verslag van Peter de Kroebele.
1: Stel dat het bij ons niet waait, kan windenergie van op de Noordzee of vanuit Nederland handig zijn, of omgekeerd. Dit project is nodig omdat fossiele brandstoffen in de haven verdwijnen. Valerie Dalloze van Elia, dat het hoogspanningsnet beheert.
2: Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie, dus het afstappen van fossiele brandstoffen en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
1: De hele investering maakt premier Bart De Wever blij.
3: 10 jaar aan gewerkt. 300 miljoen geïnvesteerd. Dat is de tweede haven van Europa, maar maritiem industrieel het grootste complex van de wereld. We zouden dat ook graag blijven. En dus we moeten ons voorbereiden op de toekomst.
1: Het is van belang om geopolitiek onafhankelijk te zijn. Minister-president van Nederland, Rob Jette.
4: Daar is de afgelopen jaren keer op keer een hele harde les op geleerd door de oorlogen in Oekraïne en Iran. En als we willen dat die haven van Antwerpen, de haven van Rotterdam, de North Seaports, de beste havens van Europa en de wereld blijven, dan moeten we onze energieafhankelijkheid afbouwen.
1: Elektriciteit lijkt het nieuwe goud.
0: Het parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur kregen de hulpdiensten een onrustwekkende melding. Ze werden opgeroepen naar een huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Daar woonde een gezin met 4 kinderen. De 30-jarige moeder en de 34-jarige vader waren allebei overleden. Het lab en de wetsdokter zijn ter plaatse gegaan voor eerste vaststellingen. De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. In Antwerpen is dit weekend een man van het bekende Brabo-standbeeld gevallen op de Grote Markt. De man van 22 was er midden in de nacht opgeklommen, maar toen liep het mis. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Wouter Bruins van de politie doet het verhaal.
5: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland. Ja, ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Dus we raden het iedereen af om zo'n stunt taferelen uit te halen.
0: Op het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn 157 migranten gered. Ze waren vertrokken in Frankrijk in de buurt van Boulogne-sur-Mer in een poging om de Britse kust te bereiken. Op de grens tussen de Franse en Britse wateren vatte hun boot vuur, waardoor ze in zee moesten springen. Franse en Britse reddingsschepen konden hen uit het water halen en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer. Er zouden geen slachtoffers zijn. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al 100 hectare verwoest. En Jeroen Rijgaard, jij bent ter plaatse. Wat zijn ze daar nu aan het doen?
6: De brand stabiel houden, dat is momenteel het doel van de brandweer. Hier de brand onder controle krijgen, als in blussen, dat lukt op dit moment nog niet. Vannacht is de brand dus meer aangewakkerd. Daardoor is nu al 1 vierkante kilometer bedreigd. En dat komt door de wind. Die is constant van richting veranderd. En daardoor werden dus steeds weer nieuwe stukjes bos getroffen. Inwoners, dorpen, huizen worden momenteel nog niet bedreigd, maar op 1 camping kunnen de bewoners voorlopig nog niet naar huis. Die worden opgevangen hier in een hotel in Venray. Ik kon daarnet ook met een paar van de bewoners praten en de schrik zat er toch wel even in gisteravond dat hun eigendom, hun caravan, zou bedreigd worden. Maar vandaag is de situatie beter, vertelde een man mij.
7: Gisteren was het wel heel dramatisch. 9 uur 's avonds hadden we zoiets van, nu is het trop of tronder. Was het vlak in de buurt en is het gelukkig de wind gedraaid. Dus dan hebben we eigenlijk geluk mee gehad.
6: En voor de rest blijft de situatie dus hetzelfde. Meer dan 40 brandweerwagens, dus 2 helikopters en 100 brandweerlui. Met dus 1 doel, de brand momenteel binnen die 1 vierkante kilometer te houden.
0: Oké, dankjewel Jeroen. En ook in de rest van Europa heeft de brandweer het druk met het bestrijden van natuurbranden. Op sommige plaatsen lijkt de situatie intussen wel verbeterd. Ja, Marieke van Kouwenbergen, wat is de stand van zaken?
8: Wel, op dit moment woeden er nog altijd bosbranden in verschillende gebieden van Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland. Maar er komen ook positieve berichten. De Griekse brandweer zegt dat de felle branden in de buurt van de hoofdstad Athene nu na 4 nachten grotendeels onder controle lijken. Er is daar intussen wel meer dan 13.000 2000 hectare natuur in de as gelegd. En hoewel de situatie dus aan de betere hand is, is de regio wel nog niet veilig verklaard. Ook in Bordeaux trouwens, in het zuiden van Frankrijk, is de situatie onder controle. De Belgische militaire brandweermannen die daar zijn gaan helpen, die keren vandaag allemaal terug. En dan zijn er ook nog die zware branden in de Amerikaanse staat Washington, vooral rond de stad Spokane. Daar is het vuur nog niet onder controle en de burgemeester spreekt er over de ergste natuurramp ooit. De politie heeft er intussen wel een verdachte van 37 gearresteerd voor brandstichting.
0: Marieke, dankjewel. Wielerploeg Team Flanders Balwaze houdt er eind dit seizoen mee op. De Vlaamse overheid besliste vorig jaar al om te stoppen als hoofdsponsor en de ploeg heeft dus geen vervanger gevonden. Team Flanders Balwaze zit al meer dan 30 jaar in het wielerpeloton. De ploeg had als hoofddoel om jong Vlaams talent te laten doorstromen. Heel wat bekende renners begonnen bij het team, zoals Thomas de Gent en Sepp van Marken. Het weer. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maxima tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Er is nu trouwens ook officieel een tweede hittegolf. Vanavond trekken de buien weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. Donderdag nog een paar graden minder. Dit nieuws begon met de opening van het Brabo-project, een verbetering van het elektriciteitsnet in de haven van Antwerpen. Belangrijk om de toekomst van de industrie daar te verzekeren. Er zal nu ook stroom uitgewisseld kunnen worden met Nederland. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.
3: De zonnestralen dringen door de ramen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twee uur goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en van Asiel en Migratie liever, na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week, is afgelopen. Concrete extra maatregelen werden niet beslist, maar de lidstaten benadrukten het belang van sterkere Europese buitengrenzen en het tegengaan van mensensmokkel. Iedereen heeft ook zijn solidariteit met Spanje geuit, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
4: Ik moet zeggen dat het een heel constructief overleg was, in die zin dat er eigenlijk in het algemeen hebben alle landen een solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, hè, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld letterlijk niemand meer horen oproepen om Schengen te schorsen of zo.
3: Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave. Meer dan 70 mensen zijn toen verdronken. De meeste zijn intussen wel terug in Marokko. En op het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn 157 migranten gered. Ze waren vertrokken in Frankrijk in de buurt van Boulogne-sur-Mer, in een poging om zo de Britse kust te bereiken. Op de grens tussen de Franse en Britse wateren vatte hun boot vuur, waardoor ze in zee moesten springen. Franse en Britse reddingsschepen konden hen uit het water halen en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer. Er zouden geen slachtoffers zijn. We beleven de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In Ukkel is een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
5: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de derde keer 30 graden. Dus officieel een hittegolf vanaf vandaag, ook morgen nog 27 graden, dus dat is dan nog een dag extra. En dan daarna koeler. Dat betekent dus een hittegolf van 9 dagen.
3: Wielerploeg Team Flanders-Balwaze houdt er eind dit seizoen mee op. De Vlaamse overheid besliste vorig jaar al om te stoppen als hoofdsponsor en de ploeg heeft dus geen vervanger gevonden. Team Flanders-Balwaze zit al meer dan 30 jaar in het wielerpeloton. De ploeg had als hoofddoel om jong Vlaams talent te laten doorstromen. Heel wat bekende renners begonnen bij het team, zoals Thomas de Gent en Sepp van Marken. Het weer nog. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Vanavond trekken de buien dan weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. En donderdag nog een paar graden minder. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: komt waarschijnlijk ook niet meer naar school.
1: Radio 2 Relax.
2: Je luistert naar Radio 2 Relax.
3: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Op elk moment van de dag.
3: Luister naar Radio 2 Relax.
2: Online
3: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.
2: Would you dance?

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Drie uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en ook van Asiel en Migratie is afgelopen. De aanleiding van dat overleg is de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Concrete extra maatregelen werden niet beslist, maar de lidstaten benadrukten het belang van sterkere Europese buitengrenzen en het tegengaan van mensensmokkel. Iedereen heeft ook zijn solidariteit met Spanje geuit, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
1: Ik moet zeggen dat het een heel constructief overleg was, in die zin dat er eigenlijk in het algemeen hebben alle landen een solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, hè, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld letterlijk niemand meer horen oproepen om Schengen te schorsen of zo.
0: Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave. De meeste zijn intussen terug in Marokko. Meer dan 70 mensen kwamen daar toen bij om het leven. Heel wat btw-plichtigen in ons land hebben een automatisch bericht gekregen dat hun btw-aangifte voor het tweede kwartaal zogezegd niet betaald is. Sommigen kregen er zelfs meteen een boete bij. Maar dat bericht blijkt fout, zo meldt de federale overheidsdienst Financiën. Het zou gaan om een technisch probleem, de federale overheidsdienst zal dat nu oplossen en stelt ook meteen gerust, wie de betaling tijdig heeft uitgevoerd hoeft niets te doen, zij zullen dus geen boete moeten betalen. In de Brusselse gemeente Elsenen zijn de uitbaters van een nachtwinkel afgelopen nacht aangevallen door verschillende daders. De man is bij die overval overleden, zijn vrouw zou een tijd lang zijn opgesloten. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend, de daders zijn voorlopig spoorloos. Het is niet duidelijk of ze ook geld of andere spullen hebben buitgemaakt. We beleven officieel de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In Ukkel is alweer een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Weerman Bram Verbrugge.
2: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de derde keer 30 graden. Maar regionaal hebben we inderdaad al meerdere hittegolven gehad, 4 zelfs in sommige streken. Dus die definitie die is heel plaatsgebonden.
0: En dan nog het weer voor vandaag en de komende dagen. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Vanavond trekken de buien wel weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. En donderdag nog een paar graden minder. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Congo is het aantal doden door ebola in 2 weken tijd gestegen van 999 naar meer dan 1700 doden. Ook het aantal besmettingen met het virus stijgt snel. Er zijn er intussen al meer dan 3800 gemeld. De huidige ebola-uitbraak werd zo'n 2 maanden geleden vastgesteld. Het gaat om een zeldzame variant waarvoor er nog geen vaccins of behandelingen zijn. Het epicentrum ligt in de stad Bunia in het noordoosten van Congo. Het is opvallend dat het dodental nu sneller oploopt dan bij vorige ebola-uitbraken. In de Brusselse gemeente Elsene zijn de uitbaters van een nachtwinkel afgelopen nacht aangevallen door verschillende daders. Een man is bij die overval overleden, zijn vrouw zou een tijd lang zijn opgesloten. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend, de daders zijn voorlopig nog spoorloos. Het is niet duidelijk of ze ook geld of andere spullen hebben buitgemaakt. Heel wat BTW-plichtigen in ons land hebben een automatisch bericht gekregen dat hun BTW-aangifte voor het tweede kwartaal zogezegd niet betaald is. Sommigen kregen er zelfs meteen een boete bij. Maar dat bericht blijkt een fout, zo meldt de Federale Overheidsdienst Financiën. Het zou gaan om een technisch probleem, de Federale Overheidsdienst zal dat nu oplossen en stelt meteen ook gerust wie de betaling of wie de betaling op tijd heeft uitgevoerd, liever, hoeft niets te doen. Zij zullen ook geen boete moeten betalen. De verhuurders van kajaks op de Maas in Limburg zijn blij met de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen weken. Er willen duidelijk meer mensen een kajaktochtje maken. En door die lage waterstanden is het nu ook veiliger om te kajakken, vertelt Koen Heemskerk van Kajak Maasland.
1: Bij hogere waterstanden in het voorjaar, als je met kinderen gaat kajakken, als je dan omkantelt, dan is er ook meer stroming op het water, dus meer risico. En deze waterstand, doordat die iets lager is, zit er minder stroming op de rivier. En heb je wel meer controle over de situatie als je met kinderen aan het kajakken zit.
0: Het water mag natuurlijk ook niet te laag staan. Op de Dommel in Noord-Limburg mag al enkele weken niet meer gekajakt worden als gevolg van een te lage waterstand. Het weer vanmiddag, meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Vanavond trekken de buien wel weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum en donderdag nog een paar graden minder. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 5 uur, een goeiemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De natuurbrand in Nederland raakt maar moeilijk geblust. En in ons land is er nu officieel een tweede hittegolf. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al zeker 100 hectare verwoest. Jeroen Rijgaard ter plaatse, hoe verloopt het daar nu nog?
1: Wel, enerzijds blijft het zowat hetzelfde. De brand raakt moeilijk geblust. Anderzijds is de situatie wel wat stabieler geworden in die zin. De brandweer wou kosten wat het kost voorkomen dat de brand zou overslaan naar een ander stukje bos. Het stukje bos aan de overkant van een grote weg. En het ziet er naar uit dat dat wel degelijk gaat lukken. Nu, de grote onzekere factor blijft wel het weer. Dat vertelde Bart Cox mij daarnet van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
2: Verder gaan we wat wind krijgen natuurlijk. Hè. Er gaat misschien wat onweer komen. Dus we zijn ook aan het kijken wat die meteo gaat doen. Want die kan natuurlijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de brand in het bosgebied.
1: Maar op dit moment hebben jullie nog geen idee of het gaat regenen of niet?
2: Nee, we zien natuurlijk wel dat er wel wat regen aankomt. Maar in welke hoeveelheden dat zijn, dat is nog een beetje gissen.
1: Ja, dus dat wordt nog wat afwachten. De wind zou bijvoorbeeld het vuur wel extra kunnen aanwakkeren. En onweer zou dan weer de helikopters met hun waterzakken uit de lucht kunnen halen. En net die zijn op dit moment zeer belangrijk.
0: Oké, dankjewel Jeroen. We beleven officieel de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In het meetstation in Ukkel is vandaag opnieuw een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Om beter met zulke periodes van hitte om te gaan, past het Universitair Ziekenhuis in Leuven zijn hitteplan aan. In juni, tijdens de vorige hittegolf, ontstond er extra druk op de spoedafdelingen in verschillende ziekenhuizen en in sommige ruimtes werd het erg warm voor patiënten en medewerkers. Spoedarts Koen Bronselaar van het UZ Leuven geeft enkele voorbeelden van hoe het ziekenhuis zich probeert aan te passen.
3: Er zijn mobiele koelunits verdeeld over het ziekenhuis naar de plaatsen waar dat onze standaardkoeling niet zo performant is. Er zijn ventilatoren verdeeld. Er wordt drank verdeeld bij de personeel en ook bij de bezoekers. Er zijn bijkomende waterpunten geïnstalleerd waar dat de mensen kunnen drinken. Dus het gaat heel breed wat dat we gedaan hebben.
0: De verhuurders van kajaks op de Maas in Limburg zijn dan weer blij met de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen weken. Er willen duidelijk meer mensen een kajaktocht maken. En door het lage water is het nu ook veiliger om te kajakken, vertelt Koen Heemskerk van Kajak Maasland.
4: Bij hogere waterstanden in het voorjaar, als je met kinderen gaat kajakken, als je dan omkantelt, dan is er ook meer stroming op het water, dus meer risico. En deze waterstand, doordat die iets lager is, zit er minder stroming op de rivier. En heb je wel meer controle over de situatie als je met kinderen aan het kajakken zit.
0: Het water mag natuurlijk ook niet te laag staan. Op de Dommel in Noord-Limburg mag al enkele weken niet meer gekajakt worden als gevolg van een te lage waterstand. Op het Europese overleg na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week hebben alle lidstaten zich solidair getoond met Spanje. Dat is de boodschap na het informele overleg tussen de bevoegde ministers. Gianni Paling, die ministers waren inderhaast bij elkaar geroepen. Was dat ook nodig?
5: Ja, toch wel. Het overleg was duidelijk vooral bedoeld om de rangen opnieuw te sluiten tussen de Europese lidstaten om de gemoederen wat te bedaren. Na de crisis op Ceuta, het Spaanse grondgebied bij Marokko, dat vorige week werd bestormd door tienduizenden migranten, hadden nogal wat Europese regeringen zich bezorgd getoond en ook erg kritisch voor het migratiebeleid van de Spaanse regering. Italië en Denemarken riepen zelfs op om Spanje tijdelijk te schorsen uit de Schengenzone, de zone in Europa waarbinnen je vrij kan gaan zonder grenscontroles. Nu, strikt genomen deed dat zelfs niet ter zake, want in Ceuta zijn er wel degelijk grenscontroles. Er is trouwens ook geen enkele migrant op het Europese vasteland geraakt en het grootste deel van de mensen is al terug in Marokko. Nu, alle andere landen hebben nu hun solidariteit geuit met Spanje. Spanje zelf spreekt van een constructief overleg. Het belang om de buitengrenzen van Europa te beschermen is nog eens benadrukt en om Spanje daarbij te helpen in Ceuta. En daarmee lijkt de politieke crisis rond Ceuta nu bezworen.
0: Oké, dankjewel Gianni. In Congo is het aantal doden door ebola in 2 weken tijd gestegen van 999 naar meer dan 1700 doden. Ook het aantal besmettingen met het virus stijgt snel. Er zijn er intussen al meer dan 3800 gemeld. De huidige ebola-uitbraak werd zo'n 2 maanden geleden vastgesteld. Het gaat om een zeldzame variant waarvoor er nog geen vaccins of behandelingen zijn. Het epicentrum ligt in de stad Bunia in het noordoosten van Congo. Het is opvallend dat het dodental nu sneller oploopt dan bij vorige ebola-uitbraken. Sport in de Tour de France Femme wordt vandaag een individuele tijdrit gereden. De kanshebbers op de rit en eindzegen moeten nog finishen, maar Belgisch kampioene Lotte Klaas is al klaar en behaalde een goede tijd.
6: In het begin was het gevoel niet zo top, maar dan op de klim vond ik wel zo aan mijn tempo. Ik viel wel echt stil op het einde. Ik dacht dat het iets korter was in mijn gedachten. Dus in het algemeen ben ik wel blij met mijn tijdrit. Ik denk niet dat ik beter kon vandaag.
0: En bij de mannen heeft Jonathan Milan ook de tweede rit in de wielerronde van Polen gewonnen. Milan won opnieuw in een sprint voor de Fransman Paul Magnier en blijft dus leider. Het weer vanavond trekken de laatste onweers- en regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en het centrum. En in de namiddag geleidelijk meer opklaringen met mogelijk zonnige perioden in het westen. En maximaal rond 24 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws zat opnieuw de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland. Die is nog altijd niet onder controle. Er kan mogelijk wel wat regen vallen straks, maar de wind kan het vuur ook weer doen aanwakkeren. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 6 uur, een goeie avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. De natuurbrand in Nederland raakt maar moeilijk geblust. In ons land is er nu officieel een tweede hittegolf. En de twee jongeren die in Frankrijk geraakt werden door de bliksem zijn Belgen. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al zeker 100 hectare verwoest en Jeroen Rijgaard is ter plaatse. Hij vertelt hoe de situatie is.
1: De brand raakt moeilijk geblust. Anderzijds is de situatie wel wat stabieler geworden in die zin. De brandweer wou kosten wat het kost voorkomen dat de brand zou overslaan naar een ander stukje bos. Het stukje bos aan de overkant van een grote weg. En het ziet ernaar uit dat dat wel degelijk gaat lukken. Nu, de grote onzekere factor blijft wel het weer. Dat vertelde Bart Cox mij daarnet van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
2: Ja, dan gaan we wat wind krijgen natuurlijk. Hè. Er gaat misschien wat onweer komen. Dus we zijn ook aan het kijken wat die meteo gaat doen. Want die kan natuurlijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de brand in het bosgebied.
1: Ja, dus dat wordt nog wat afwachten. De wind zou bijvoorbeeld het vuur wel extra kunnen aanwakkeren. En onweer zou dan weer de helikopters met hun waterzakken uit de lucht kunnen halen. En net die zijn op dit moment zeer belangrijk.
0: We beleven officieel de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In het meetstation in Ukkel is vandaag opnieuw een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Intussen herbekijken sommige ziekenhuizen hun aanpak bij extreme hitte. In juni, tijdens de vorige hittegolf, kwamen er meer patiënten naar de spoedafdeling en in sommige ruimtes werd het ook erg warm voor medewerkers en voor kwetsbare patiënten. In het UZ Leuven is net een nieuw plan opgesteld en ook Ziekenhuis aan de Stroom bekijkt wat er beter kan, zegt spoedarts Sam Proesmans van ZAS.
3: Een maand geleden zijn we met z'n allen collectief wakker geschud door de extreme hitte. Elk hitteplan schoot tekort. Dus ik denk dat alle ziekenhuizen nu hun huiswerk aan het doen zijn om tegen tenminste volgende zomer beter voorbereid te zijn. Maar nu, een maand na de feiten, al spreken van grote veranderingen, ik denk dat dat wat optimistisch is. We hebben wel wat meer ijsbaden en icepacks klaar liggen, maar echt grote veranderingen, dat is helaas wat te kort af.
0: Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van een koppel in Brugge. De vrouw van 30 en haar man van 34 werden gisteren rond 6 uur 's avonds dood aangetroffen in hun huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Het gaat om een gezin van Syrische afkomst met 4 kinderen tussen 8 en 14 jaar oud. Eén van hen zou de ouders gevonden hebben. Om te achterhalen wat er precies gebeurd is, wordt er een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Een jeugdrechter zal bekijken waar de 4 kinderen terecht kunnen. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Dat is door de lokale politie bevestigd aan onze redactie. De jongeren waren aan het wandelen in een groep toen ze plots werden verrast door het onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. Samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen aan de beterhand zijn. Op het Europese overleg na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week hebben alle lidstaten zich solidair getoond met Spanje. Dat is de boodschap na het informele overleg tussen de bevoegde ministers. Gianni Paling, die ministers waren inderhaast bij elkaar geroepen. Was dat nodig?
4: Ja, toch wel. Dit overleg was duidelijk vooral bedoeld om de rangen opnieuw te sluiten tussen de Europese lidstaten om de gemoederen wat te bedaren. Na de crisis op Ceuta, het Spaanse grondgebied bij Marokko dat vorige week werd bestormd door tienduizenden migranten, hadden nogal wat Europese regeringen zich bezorgd getoond en ook erg kritisch voor het migratiebeleid van de Spaanse regering. Italië en Denemarken riepen zelfs op om Spanje tijdelijk te schorsen uit de Schengenzone, de zone in Europa waarbinnen je vrij kan gaan zonder grenscontroles. Nu, strikt genomen deed dat zelfs niet ter zake, want in Ceuta zijn er wel degelijk grenscontroles. Er is trouwens ook geen enkele migrant op het Europese vasteland geraakt en het grootste deel van de mensen is al terug in Marokko. Alle andere landen hebben nu hun solidariteit geuit met Spanje. Spanje zelf spreekt van een constructief overleg vandaag. Het belang om de buitengrenzen van Europa te beschermen is nog eens benadrukt en om Spanje daarbij te helpen in Ceuta. En daarmee lijkt de politieke crisis rond Ceuta nu bezworen.
0: Gianni, dankjewel. Sport. In de Tour de France Femme was de derde rit vandaag een individuele tijdrit. En Jonas Maas, de wereldkampioene tijdrijden, die heeft het ook in de Tour gehaald.
5: Ja, deze tijdrit was de eerste echte krachtmeting tussen de klassementsvrouwen en die heeft de Zwitserse Marlen Reusser inderdaad glorieus gewonnen. De regerende wereld- en ook Europees kampioene was na 21 kilometer in Dijon 4 seconden sneller dan de verrassing toch van vandaag, de Nederlandse Lieke Nooyen, en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Dat was de enige klassementsvrouw die nog wat in de buurt kon blijven van Reusser. Want Pauline Ferrand-Prévot, de winnares van vorig jaar in de Tour, verloor al meer dan 2 minuten en ook de andere toppers verloren meer dan 1 minuut op Reusser. De eerste toptijden vandaag waren trouwens van Belgen Sandrine Tas en even later Belgisch kampioen tijdrijder Lotte Klaas. De toppers gingen wel nog vlot onder hun tijden, maar Klaas werd wel nog knap 8e in deze tijdrit. Maar we hebben dus een nieuwe leidster in de Tour. Marlen Reusser heeft nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering.
0: Dankjewel Jonas. Het weer vanavond trekken de laatste onweers- en regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en het centrum. In de namiddag geleidelijk meer opklaringen met mogelijk zonnige perioden in het westen. En maximaal rond 24 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Vooraan in dit nieuws zat opnieuw de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland. Die is nog altijd niet onder controle. Er kan mogelijk wel wat regen vallen straks, maar de wind kan het vuur ook weer aanwakkeren. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zeven uur, een goede avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Dat is door de lokale politie bevestigd aan onze redactie. De jongeren waren aan het wandelen in een groep toen ze plots werden verrast door het onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand en samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen wel aan de beterhand zijn. Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van een koppel in Brugge. De vrouw van 30 en haar man van 34 werden gisteren rond 6 uur 's avonds dood aangetroffen in hun huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Het gaat om een gezin van Syrische afkomst met 4 kinderen tussen 8 en 14 jaar oud. Eén van hen zou de ouders gevonden hebben. Om te achterhalen wat er precies gebeurd is, wordt een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Een jeugdrechter zal nu bekijken waar de 4 kinderen terecht kunnen. Verschillende deelnemers aan een pro-Palestina-betoging in Antwerpen van eind juni hebben een gasboete gekregen van de stad. Onder hen ABVV-topman Bert Engelaar, PvdA-politicus Peter Mertes en groenvoorzitter Ayman Hors. Hors werd opgepakt door de politie omdat hij zich zou verzet hebben. Zelf ontkent hij dat hij de openbare orde verstoord had. Volgens hem ging het om vreedzaam protest. De gasboete die hij nu heeft gekregen gaat hij aanvechten en ook de PvdA-politici gaan dat doen. Zij spreken van intimidatie. Het Soedanese leger heeft zeker 35 mensen gedood bij een drone-aanval op een rechtbank. Dat meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Het gaat om een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur waar rebellen de controle in handen hebben. Volgens de organisatie heeft het leger er eergisteren burgerdoelwitten aangevallen met drones. Dat zou een ernstige schending van het humanitair recht zijn. In Soedan is al meer dan 3 jaar een bloedige oorlog aan de gang, waarbij al meer dan 59.000 mensen zijn omgekomen. Sport in de Tour de France Femme draagt Marlène Reusser vanaf nu de gele trui. De Zwitserse won de individuele tijdrit met aankomst in Dijon. Reusser maakte van deze tijdrit het hoofddoel van haar seizoen. Dat dan ook gelukt is, maakt haar erg blij, zeker ook al omdat de tour startte in haar thuisland Zwitserland.
4: This was kind of the idea that we had since a long time. I knew this Tour de France is the first Tour de France that I really saw as my goal of the year, that I really targeted. And that I am here as a leader, and I knew it's gonna start in Switzerland and on the Swiss National Day, and we're gonna have a TT the fourth day, that is today. So we always said it's our project Dijon.
3: Het weer vanavond: trekken de laatste onweers en regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolking met lichte regen in het westen en het centrum van het land. In de namiddag krijgen we dan wat opklaringen en mogelijk ook wat zon in het westen. En maxima van 24 graden aan zee tot 27 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Acht uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Een van de twee komt uit Hoeilaert in Vlaams-Brabant. De jongeren waren aan het wandelen in groep toen ze plots werden verrast door een hevig onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand en samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee zou intussen wel beter zijn. Verschillende ziekenhuizen in ons land hebben hun hitteplan aangepast nu we de tweede hittegolf van deze zomer meemaken. In juni, tijdens de vorige hittegolf, bleek dat ziekenhuizen het moeilijk hadden. Het was in verschillende ruimtes echt te warm voor medewerkers en kwetsbare patiënten. Ziekenhuizen proberen zich nu beter te organiseren, zegt ook spoedarts Sam Proesmans van Ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen.
4: Waar loopt de temperatuur het hoogst op? Welke patiënten zetten we best waar? Ik bedoel daarmee, ja, oudere mensen hebben natuurlijk minder compensatiemechanismen, zijn sowieso kwetsbaarder. Misschien moeten we die mensen dan ook niet in de gang plaatsen waar de temperatuur dan het hoogst oploopt. Hè. Dus we zijn gewoon beter in kaart aan het brengen van waar slaagt die hitte vooral toe en welke patiënten verzorgen we waar. Het is utopisch om te denken dat we tegen volgend jaar natuurlijk overal airconditioning hebben geïnstalleerd.
3: De Rijn staat in het westen van Duitsland op zijn laagste peil sinds 1880. De waterstand van de rivier is gedaald tot 24 centimeter. Daardoor is binnenlands vrachtverkeer bijna onmogelijk. En bedrijven moeten op zoek naar alternatieven om hun producten te vervoeren. Ook op andere plaatsen in Europa veroorzaakt de aanhoudende hitte problemen. Hongarije en Roemenië vragen burgers om onnodig gebruik van water en elektriciteit te vermijden, nu ook het waterpeil van de Donau blijft dalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen werd het vandaag 40,8 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in die stad. En Union speelt op dit moment in de derde voorronde van de Champions League voetbal tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. De wedstrijd is in Oostende, want Union mag Europees niet in het eigen stadion spelen in Brussel. Dat stadion voldoet niet aan de normen van de Europese Voetbalbond. In het stadion in Oostende speelt nu de fusieclub Diksmuide Oostende. Dat is een amateurclub. En zij zijn tevreden met de komst van Union, zegt woordvoerder Bram Kersenbilk.
5: We hebben natuurlijk financiële afspraken met Union en zeker in de amateurreeks waarin wij nu spelen, kan dat een zeer mooie som opleveren voor de club. Maar ik denk toch ook vooral, het is fantastische promotie voor de club en voor de stad. De vele mensen, de vele pers die nu zien dat er ook na KV Oostende en dankzij KSV Diksmuide nog leven is in Oostende.
3: Ja, en de wedstrijd is enkele minuten aan de gang. Het staat nog 0-0 ziek. De laatste onweers- en regenbuien trekken weg. Vannacht veel wolken met kans op een plaatselijke bui. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later meer opklaringen bij 24 graden aan zee en 27 in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Negen uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er komt een nationale cafédag op 12 september. Bedoeling is om de cafésector te steunen. Vooral de bruine kroegen, want die hebben het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, vandaag nog 5000. De bedoeling is dat we op 12 september massaal op café gaan voor de goede zaak. De actiedag is vandaag voorgesteld in een café in Aalst in Oost-Vlaanderen en kreeg steun van actrice Danny Heijle, bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen.
4: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg. Omdat je je eerste sigaret eventueel rookt. Je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
3: De Amerikaanse minister van Financiën zegt dat er morgen een akkoord kan zijn om de zeestraat van Hormuz te heropenen. Die belangrijke handelsroute in het Midden-Oosten wordt door Iran geblokkeerd sinds de start van de aanvallen van de VS en Israël op Iran. Volgens de minister onderhandelen de Amerikanen met de Iraniërs over de heropening en is een akkoord voor vandaag of uiterlijk morgen. Eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump ook al dat er een akkoord op komst is. Iran ontkende dat meteen en zei dat er zelfs geen gesprekken waren met de Amerikanen. In Italië hebben vuilnisophalers geholpen om een winnend loterijticket van 1 miljoen euro terug te vinden. Een vrouw liet haar ticket controleren, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Ze dacht dat ze niks had gewonnen, maar het bedrag was gewoon te hoog. Ze gooide het lotje dan maar bij het vuilnis. Later bleek dat ze de winnende combinatie had. De vrouw schakelde de hulp in van het afvalverwerkingsbedrijf om het ticket terug te vinden. En dat is dus gelukt. En in het voetbal begint bekerwinnaar Union vanavond aan zijn Europees seizoen. In de derde voorronde van de Champions League speelt het op dit moment tegen het Noorse Bodo Glimt. Bert Sterks, er is daar al heel wat gebeurd in de eerste helft.
5: Er is inderdaad al veel gebeurd. Er is 4 keer gescoord. 2-2 is de stand halfweg tussen Union en Bodø Glimt. 2 keer kwamen de bezoekers op voorsprong. 2 keer met een stilstaande fase. Een penalty goal van Blomberg voor de 1-2. En voordien een vrije trap van Bergmooi. Een doel getrapt voor de 0-1. En dan was bij Union 2 keer dezelfde man. Degene die kon gelijk maken in de 26e minuut. Floric een eerste keer na een hoekschop kon hij in 1 tijd binnentrappen. En vlak voor rust was hij daar opnieuw. Op een tegenaanval van Union trapte hij in 1 tijd mooi een voorzet van Guillermo Smit binnen. En zo dus een geanimeerde eerste helft met 4 doelpunten, 5 gele kaarten. En alles nog te spelen in deze match. Volgende week volgt overigens de terugwedstrijd. Eerst nog maar die tweede helft zometeen. Union Bodø 2-2.
3: Bedankt Bert. We krijgen veel wolken vannacht met hier en daar een regenbui. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook wat lichte regen. Later meer opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. Het ging om promoties voor groente, fruit en vlees. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
4: Dus wij hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verspromoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
3: 12 september wordt Nationale Cafédag. De bedoeling is om die dag massaal op café te gaan om uitbaters te steunen, want de sector heeft het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, vandaag nog 5000. Actrice Danny Heijlen, beter bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen, steunt de actie.
5: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg, omdat je je eerste sigaret eventueel rookt, je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
3: De Britse prinses Eugenie, de jongste dochter van ex-prins Andrew, heeft een derde kindje gekregen op vakantie in Lissabon in Portugal. Een dochtertje. De baby is gezond en weegt net geen 3 kilo. Dat delen het Britse koningshuis en de prinses zelf mee op sociale media. De naam blijft voorlopig een geheim. De baby heeft als 15e in lijn voor de Britse troonopvolging ook geen koninklijke titel. De Britse koning Charles laat weten verheugd te zijn met de gezinsuitbreiding. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Bij het sterkst kort voor het einde zag het er nogthans goed uit voor Union.
6: Ja, even leek het erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late 3-2 van invaller Promise David. Maar Bjørtoft kon met een kopbal alsnog gelijk maken. 1 van 3 tegendoelpunten voor Union uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Berg al een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1. En Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floric die 2 keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op een slecht terrein al best slordig werd gevoetbald. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus voor Union. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bodø Glimt.
3: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk aan droger vannacht met wel wolken bij temperaturen tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Donderdag veel zon, dan halen we nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio.

0: But you're just a boy.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
1: Dus wij hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verse promoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
0: Zo Plankendaal heeft vandaag jonge kievitten vrijgelaten in Geel in de provincie Antwerpen. De kievit is een akkervogel die in Vlaanderen bedreigd is en daarom heeft de dierentuin vogels vrijgelaten in een natuurreservaat van de Zoo, waar veel zeldzame planten en diersoorten voorkomen. De dierentuin werkt met vrijwilligers en landbouwers samen om de kievit te redden, vertelt Pieter Tierks.
2: Dan gaan we eigenlijk samen met een groep vrijwilligers, want we hebben heel veel ogen nodig, gaan we eigenlijk actief op zoek naar kievitnesten. Gaan we daar eventueel mandjes plaatsen of stokken bij zetten, als de landbouwer daar rond kan werken. Maar in sommige gevallen is dat dus niet haalbaar. En dan moeten we de eieren gaan collecteren, gaan rapen. En die eieren eigenlijk in een broedmachine of een incubator gaan uitbroeden. En te zorgen dat ze toch een nieuwe kans krijgen.
0: Er liggen mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied dat nog altijd in brand staat in Noord-Limburg in Nederland. De brand is nog steeds niet volledig onder controle. Er zijn nog altijd plaatsen waar het vuur af en toe oplaait. De brandweer vraagt advies van de explosieve ontruimingsdienst over de munitie en blijft voorlopig enkel op bestaande paden in het bos blussen. Zowat 100 hectare is daar al afgebrand. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Even leek het erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late 3-2 van invaller Promise David, maar Bjørtoft kon met een koppel toch nog gelijk maken. Een van drie tegendoelpunten uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Berg al een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1 en Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floric die twee keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op het slechte terrein slordig werd gevoetbald en Union zijn doelpunten te makkelijk incasseerde. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bodø Glimt.
0: Het wordt geleidelijk aan droger met wel wolken bij temperaturen vannacht tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Luistert naar Radio.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden kritiek naar het ziekenhuis gebracht. De ene jongeman van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Hodet van de lokale Franse politie.
4: Une personne donc relativement inconsciente et l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau d'un membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
3: Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. De woonplaats van de andere jongen is niet bekend. Er liggen mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied dat nog altijd in brand staat in Noord-Limburg in Nederland. De brand is nog steeds niet volledig onder controle. Er zijn nog altijd plaatsen waar het vuur af en toe oplaait. De brandweer vraagt advies van de explosieve opruimingsdienst over de munitie en blijft voorlopig enkel op bestaande paden in het bos om te blussen. Zowat 100 hectare is daar al afgebrand. Supermarktketen Aldi gaat zijn promoacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug. Woordvoerder Emily Verhagen vertelt wat je opnieuw zal kunnen zien.
5: Dus bij Aldi kan je steeds de online folder van deze en de volgende week raadplegen. Wekelijks bieden wij dan ook bij Aldi 25 promoties aan op vers. Van vers vlees tot groenten en fruit en de bakkerij. Verse aankopen behoren vaak tot de wekelijkse aankopen. Vandaar dat we deze als test een week op voorhand toonden. Maar nu gaan we dus opnieuw de prijzen van de vers promoties van de lopende en de volgende week tonen via de digitale folder.
3: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
6: Uiteindelijk kunnen we 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
3: De terugwedstrijd vindt volgende week dinsdag plaats in Noorwegen. Het wordt geleidelijk aan droger met wel nog wolken bij temperaturen vannacht tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De ene jonge man van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Godet van de lokale Franse.
1: Une personne donc relativement inconsciente et l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau d'un membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
0: Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. Van de andere jongen is de woonplaats nog niet bekend. De brandweerlieden die de natuurbrand blussen in Nederland bij Venray doen dat voorlopig alleen nog vanaf de bestaande paden. Mogelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. Gisteren in de loop van de dag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de Nederlandse explosieve opruimingsdienst opgeroepen. De brand bij Venray is nog niet onder controle, zo'n 100 hectare natuur is al verwoest. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is gunstig, zeggen de hulpdiensten. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie ook uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren onder meer in het dorp Le Forge, zo'n 50 kilometer ten westen van Bordeaux, verschillende explosies te horen. Eerst werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar ondertussen heeft de prefectuur bevestigd dat het gaat om munitie. De Franse autoriteiten houden rekening met nog meer munitie in de bodem, daarom blijft een deel van het gebied afgesloten totdat de ontmijning is afgerond. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
2: Uiteindelijk kunnen we 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
0: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. Er komen meer wolken in de loop van de nacht en daar kan plaatselijk een buitje uitvallen. Blijft minstens 17 graden. Ook in de ochtend kans op lichte regen, na de middag steeds bredere opklaringen met in het westen nog kans op zonnige perioden. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Willem.

0: Het is 2:00, een hele goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en meer inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt toch verlies door externe factoren zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan van Airbus, maar stelt die aankoop nu uit. Supermarktketen Aldi gaat zijn promoacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor die van kracht werden. Aldi wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. Maar de klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug. Woordvoerder Emily Verhagen vertelt wat je opnieuw zal kunnen zien.
1: Dus bij Aldi kan je steeds de online folder van deze en de volgende week raadplegen. Wekelijks bieden wij dan ook bij al die 25 promoties aan op vers. Van vers vlees tot groenten en fruit en de bakkerij. Verse aankopen behoren vaak tot de wekelijkse aankopen. Vandaar dat we deze als test een week op voorhand toonden. Maar nu gaan we dus opnieuw de prijzen van de vers promoties van de lopende en de volgende week tonen via de digitale folder.
0: In de Italiaanse stad Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. Pisa is bekend om zijn scheve toren, maar die raakte volgens de autoriteiten niet beschadigd en kan open blijven. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok, de sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. De Oostenrijkse hoofdstad Wenen beleefde de afgelopen dag een hitterecord. Het werd er 40,8 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Het vorige record is van 2013 met 40,5 graden. Oostenrijk had in juni ook al zijn langste hittegolf ooit. En er is nog geen verkoeling in zicht. Het blijft er droog en warm. Mogelijk wordt het hitterecord vandaag opnieuw verbroken. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Bij ons blijft het minstens 16 graden vannacht en er komt meer bewolking vanuit het westen. Ook in de ochtend veel wolken en mogelijk enkele buien. Daarna meer opklaringen en tot 27 graden. Donderdag eerst zon, later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.